weer. Weg is ons moet voorkeer gee. Nou die regstelactie is alright by my. Ons donker broers het voorheen zwaar gekry. Maar jy is om

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

is die bal. Zij is een perfecte teenager. Haar bikini moet je zien, dat slaat mij droom. En zij is die eerlijke strijd, meisje, zwaai zo.

asof ek jou weer van voor af leer ken. En kan het wees dat ek jou die eerste keer gesoen het op daardie strand met daar rowwe, rowwe see. My gedagtes dwaal hier rond hier in my kop van Centurion daar in Johannesburg son. Van weerlig strale en donker wolke het jy my

vieren wijn op een wintersnacht. Gedachten van jou in mijn hart vat vlam. Snoesig toegevouwen ons huisje bij die dam. Geef mij een boxgitaar met een liefdesverzoek. Warm chocolade en een goede boek.

bestrijding van alle huishoudelijke pesten, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Flik is al vir 43 jaar jou getrouwe plaagbeheer en elektrische firma. Moet nie wacht nie, contact dadelijk Flik Pest Control en Elektries op 041-586-3379.

0: Vicky Diana, rasem oomf in jou stamp te sit. I will survive, het ons aan deertrek. Het is 16 minuten voor 9, is tyd vir my om julle te groet en in die handen te los van JK, wat het is net die naam die JKB. Onthou, morgen het hy buiten uitsending, hy gaan daar by Daniels Astron wees in Uitenhaag, so gaan maak een draaidag en sê vir hom hallo. En natuurlijk is dit ook een aflooipunt vir ons handsak project. So gaan loer gerust daarin, gaan keier saam met hom, drink een kopie koffie, gee hom een lekker vet drukkie. Maak het lekker hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek vang julle morgen, selle tyd, selle plek tussen 6 en 9 vir die groot pack breakfast.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met een prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binnen een veilige en ondersteunende omgeving. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die school uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. Een blink akademiese toekomst begin by ons.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein. Morgen.

0: na, na.
1: Oké, kom eens het weer.
2: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
3: Skille, kom ik vertel vir julle. Nou, dan was er Rolf. Kom ik vat julle terug.

bos herinnering en een bos vergeet. Ek ook verdwaal, trap ek in my leed. Papegaai bond echo, kierang, kierang my, totdat ek bedroer, weer die kogel kry. En echo, echo is geen antwoord,

Die klanke van die gewilde rockcent met Dangerous. Net voor het week is Botman met mijn nana's en Gianna belond met Dangerous. Net voor het week is Botman met mijn nana's en Gianna.

0: Krane drup. Toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!

Rolling Stones, Painted Black. Is het donderdag, het donderdag. Rockin' us roll. So Vicky Mier, die Springbok New Girls met Blue Eyes. Wat dinge afskop. Is die Big Nick Drive saam met jou. Op luister even jou lekker luisterstasie. En ek saam met jou tot so net voor 6. Dankie Etienne Kalitz. Middag saam met zijn morgen skop die naweek af vir jou. Tussen 12 en 3. Jou weer om die draai sportnies. Topiek, ons gesels een bykie later. Ook jou kiekie kyk en hadstel wat jou kan toe kom. En ons loer ook na jou motorsportnies. Natuurlijk met Rembrandt, daar is Formule 1 die naweek. Lekker.

is lang. Zes mijl naar haar toe. Ze dansen hierheen. Samen 5000 pixie.

is al lang moest ik die dag breken. Die dag van er goed en kwaad, ze moest echt breken. Die dag waar ik Jezus moet gelijk breken. Maar die race. Ik vecht mijn leven lang tussen die riviermeren. En skopje dieren die bliksems te scaneren. Niet om uit te stappen, mezelf te vinden. En een groter vertrek. En hier is het verloop van ons gesprek. Gedachten wat in die late nacht moest wrekken. En je raakt stil en kijk voor mij. Niets een meisje wat wil bekleiden, niet zeven mij. Beloof van mij, ons altijd broers blijven.

0: Cyprus een vreemde stad. Bezig om al je chips te pakken. Op het deal wat jou gaan ik maken. Yeah. En ik wonder waar ze nou. Bezig om voor jou. Nog een bezigheid te bouwen. En hier is waar ons eenzaamheid moest herkennen. Pekel ons dromen in wijn en zwem. En ons ongezochte menings tot zon op een stoep langs een vier wordt tegen ons het lage wijn. Met beeldspraak en ijver. Dromen voor me in en ik luister. Want die zien ik. Ik heb ook dromen in mijn hart. En het is als dromen wat voor ons bij elkaar brengt, maar ook voor vreemd. En het is als kraag en als kruis, en als lied en als leed en als smart. En ik wonder waar ze nou. Ivers in Noord-Afrika, bezig om een jet te vliegen, in horizon. Waar is jij nou? Ivers in een vreemde stad. Bezig om al je chips te pakken. Op het deal wat jou gaan rijk maken. Ik wonder waar is jij nou? Ik word je de nice girl ontmoet. En ik word je getrouwd.
1: John Rock Prophet, wonder waar is jij nou? Rijden Velvet zing ik weer in Ballyhoo. Man on the Moon. Kom eens kijk.
2: Ken jy jou hardstaf? Laat ons hoor.
1: Dis, ons gaan kyk. Wat sê julle oor vandag se hardstaf? Die woord smaadskrif. S-M-A-A-D-S-K-R-I-F.
3: Ek nie oom Herman is een jong republiek van respect. Smaadskrif. Op school en nou nog, ek skryf so lelik. Nee. Ek skryf met die hotklou. Dan kyk die onderwijsers altyd met smaad. Na my skrif, as kutle maar net hulle kop. Okay. Ek hoor jou, bye.
1: Dankie. Kom ons kyk, wat sê Diene van my? Met die klomp valse advertenties, sê Steven, op WhatsApp. Verkoopgroepe gebruik ek smaadskrif om die skelms te ontbloot. Hi, Wiknik, wat sê Dienkie van my? Dit is baie hartseer om te hoor hoe een skoondochter haar skoonmoeder deur middel van een smaadskrif beledig. Sê Altabekes, wat sê Marina vir ons? Kom ons hoor om.
4: Dikwels word die koerant gedagvaar vir smaadskrif oor een bekende persoon.
1: Nou sê, dankie baie Marina. Wat sê die hand vir ons? Die antwoord ook van die Afrikaanse taal. Oor die woord smaadskrif, ek sou ook nie geweet het nie. Ek sou gedink het julle sê smaad, so smart, die Engelse woord skrif. As ek hierdie woord vandag gehoor het. Maar nou weet ek, ja, het sê vir ons, dis een geskrif vol smaad. En is kwetsende woorde. Dis basis wat het is. Vol beledigings, skotskrif, skimpskrif. Natuurlijk die woord smaad beteken skandelike belediging, hoon. En is, ja, dit is nogal erg skandelik beledig, ja. So daar keer het, ja, scandalous. Jy weet, die type korante en dinge wat ons so kry ook al die type smaadskrif. Dankie vir allemaal wat saamgesels het. Dit is vandag se woord van Hartstaf, smaadskrif. Kom ons bly maar weg van die smaadskrif af, daar op sosiale media. Dit word baie daar gewys, mense wat hulle vuil was goed uittaal. Maar baie dankie vir allemaal wat so saamgesels het. Nele Spuiding Brits is al in die omtrek. Hy is reg om saam met jou te keier vanaf 6 uur af. Hy bring jy ook jou nuus om 6, so bly ingeskakel vir hom. Moet nie vergeet nie, dit is Luister FM se Handsak projek. Hy aflaaipunte vir Handsak is Cobblestone Warmer, Daniels Astron Energy uit die nacht, Respect Deli en Biscuit Lovers Jeffries Buy. Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuy Cars, a trade-in assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste, of besoek jou naaste WeBuy Cars tak, en laat hulle jou help om slim op te gradeer, bepalings en voorwaardes geld.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat?
5: Kontak Vliekpestkontrol en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Vliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Vliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Vliekpestkontrol en Elektries op 041-586-3379.
6: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

0: Deelstandie Land, stilte wat raas. Ek het hom nou weer hierdie week gekyk toe ek episode of 2 van Flash gekyk het. Hey, die man kan ek maar een goeie vent speel, nee. McCallie Workshop, The Buccaneer in Nazareth, This Flight Tonight. Ek is op my vlug op pad uit. Neil is my ding, Brits, kan jy saam met jou. En hy bring jou nie 6 uur, van 6 tot 9 is hy saam met jou net hierso op luister. En morgen terug vir Big Nick Drive op vrijdag. Ek speel uit na die winkelraak breek met een bykie CCR. Jy moet een lieflike jene hee. Tot morgen.
1: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are TSE Big Macs, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg. Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
2: Die Baard Ontdaard op Luister FM.

of is jy jonk, nuchter of drank, van kleins af al geleer om op een stage te prank. Is jy wit of is jy zwart, bruin of rooi, en een hoed of in een jas jou beste baadje getooi. Maak jy saak

heb je al gezegd, dat ik voor jou wil hebben. Het heb je al verteld, ik smeer als net jouw bel. Hoe kom je gezegd, die rokken te gaan leggen? Hoe kom je vertellen, dus je jammelt is het alliteriaal. Maak die zakkie.

heb je al gezegd, dat ik veel wil hè. Het heb je al verteld, ik smeer eens in je pel. Hoe kom je gezegd, die rokken te gaan leggen? En hoe kom je vertel, is je jammel tussen het halieterie.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Hoe kan jy by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

ikke sådan skandinere mig. Det ser ikke noget fornyet af. Jeg var svedvalen i donker. Jeg gik mig bad weer teruggevoel. En vroeger was ik rijk aan woorden. Maar nu is ik stiller. Ik het verander. Maar mijn stem blijft brand. Dat is mijn vuur. Kom maak je warm.

wachten ze al fort en lange, daar wat werken wordt. Ons pap begint al koud voor te nippen.

terug naar die veld toe, stier om, terug naar die land van geld toe. Ek was van toek af jou held toe, laat leef, stier om naar sy geld toe.

het tijd zijn reizen gestoord. Met muziek zussen sleer toch gesluit. Voor altijd gebaren totdat iemand het hoort. En die sprookje voor allemaal ontsluit. Met woorden, akkoorden, tijd zijn liefde verbloed.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.